0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Zeker 100 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en organisaties. In de VS zijn nog eens 2 mensen opgepakt voor het plannen van een aanslag tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis 2 weken geleden. Ze worden verdacht van moord. Eerder werden al 5 mannen officieel aangeklaagd. De verdachten zouden van plan zijn geweest toe te slaan met drones, met explosieven en sluipschutters. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Jury Tielemans tijdens het persmoment daarnet. Journalist Jarno Berto was erbij.
2: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Jury Tielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als 2e of 3e ook.
1: De Duivels moeten hun wedstrijd nu zaterdag winnen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Voilà, de inkomer voor vandaag hebben we ook gekregen. Mel en Kim, showing out, get fresh at the weekend. Maar het weekend is eigenlijk al gepasseerd, weet ook niet. Goedemorgen in ieder geval. Dit is Vroege Vogels met Mike bij Melinda FM.

0: Ibiza.
1: Met de Venga Boys. En morgen vertrekken ze in ten Paterschoven naar Poperingen. Dat is dus de stad van het goede leven van hop en bier. Ze gaan het combineren, cultuur en een lekkere maaltijd en ook nog ontspanning in fijn gezelschap. Naast een lunch in het restaurant bezoek je ook nog het hopmuseum en dergelijke meer. Vertrekken doen ze morgen vanaf 9 uur in ten Paterschoven zelf en ze verwachten een thuiskomst rond 18.30 uur. Het is €56 om mee te gaan per persoon en €30 voor een uitpas. De maaltijd en koffieactiviteiten en vervoer is ook in.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Sales Up zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aals en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Muziek uit de jaren 80 met deze nog van Tracy Ullman en Dayton't Know. Heb je zin in een sportieve uitdaging aan zee? Wel, dan moet je eens inschrijven voor de Paint Factory Beach Run in Zeebrugge. En daar kan je dan een unieke loopervaring gaan beleven op het strand zelf. De locatie, dat is in de Badengebouw in de Zeedijk 1 in Zeebrugge. En inschrijven kan je nog doen tot en met 1 juli. Je mag een Kids obstakelrun verwachten tot 12 jaar. 4 of 8 kilometer beachrun, dat is ook vanaf 12 jaar. En ieder deelnemer ontvangt dan een pak heerlijke Brugse pannenkoeken. En voor elke deelnemer schenkt Olympique Brugge 1 euro aan de ALS Liga Vlaanderen.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Ja, vandaag is het eigenlijk zonnig tussen 29 en 30 graden aan de kust. Morgen zelfde weerbeeld tot 32 graden en donderdag is het zelfs mogelijk aan de kust tot 34 graden.

Zit van binnen met Clouseau en morgen bruist het centrum van De Haan de wielersfeer op van de Noan-koersen. De belofte en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannende avondcriterium van 70 kilometer, verdeeld onder 35 ronden. De start wordt gegeven om 7:30 aan Café het Pupje in de Grote Straat. Kom gewoonweg alle renders gaan aanmoedigen en geniet na afloop van een afterparty.

0: embrace this magic with you.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Maywood Later Tonight. En donderdag aanstaande start dus de feestelijke 30ste editie van het Sint-Henricus Kermis in Torhout. De aftrap wordt gegeven met een heerlijke comedy night in de feesttent zelf. Meer informatie: sinthenricus.be.

The Night the Light Went Out in New York City met de Tramps. Vrijdag aanstaande organiseert Ferm Watou de allereerste lichtjesavond op de Bollaard in Watou.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn.

0: zijn, zegt de minister.
1: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorger zijn. En dat willen we dus nog versterken.
0: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes. Omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
2: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
0: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 68 Mike.

Garnaalvissen voor kinderen. Wel, zaterdag aanstaande vanaf 18 uur kan je dat meemaken. Het is geen wedstrijd, je komt gewoon weg voor de fun. Vis je graag met anderen erbij, wel dat kan. Je moet wel begeleid worden door je ouders. 75ste editie van de Garnaalfeesten. Het gaat door op de Zeedijk in Oost-Duinkerken. En wil je meedoen, kan je dus inschrijven via visitkokzijde.be. En hoe kan je vissen? Wel, emmer en visnet, dat krijg je daar ter plaatse. Je gaat dan naar de zee en na het eindsignaal geef je alles terug aan de organisatie op de Zeedijk links van het zwembad.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dua Lipa, These Walls. Vrijdag en zaterdag aanstaande wordt trouwens het Wiltura Sportpark opnieuw een decor voor hoppenfeesten. Dat is een bruisende zomerfestival vol muziek, sport en sfeer. Optredens mag je onder andere verwachten van Bart Kayel en Gary Hagger. En daarnaast is er ook nog een voetbaltoernooi en dergelijke meer. Meer informatie via veurne.be.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag zonnig, 29 tot 30 graden. Morgen gaan we naar 32 aan de kust en donderdag zelfs tot 34 graden aan zee.

0: Zaterdag aanstaande trekt trouwens ook nog een sfeervolle mini-parade door Oost-Duinkerk. De beroemde garnaalvissers te paard stappen dan samen met de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer richting Oost-Duinkerke-Bad. Afspraak maken we zaterdag aanstaande 17:15 aan het erfgoedhuis Bachtende Kuppe in Oost-Duinkerk.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Liquid Gold, begin van de jaren 80. Deze ene grote hit, Dance Yourself Dizzy. Een sportieve uitdaging doen in het hartje van Brugge. Wel, dat kan zaterdag aanstaande. Je mag dan duiken in de historische Brugse rijen tijdens Urban Swim 2026. Keuze uit 900, 1500 of 2100 meter. Hij mag zwemmen langs de mooiste plekjes van de binnenstad. Inschrijven kan je doen voor slechts €10.

bijdragen. En zondag aanstaande, tenslotte, wordt Brugge opnieuw het decor voor een prachtige klassieke voertuigen tijdens de West Brugge Classics Tour. En vanaf 10 uur 's morgens tot 18 uur kunnen jong en oud gaan genieten van een unieke rondrit en een indrukwekkende verzameling oldtimers. De start vindt plaats aan de Smedepoort in Brugge. Een gezellige dag vol nostalgie, glimmend kroon en tijdloze automobielen voor het ganse gezin. Morgen zijn we terug vanaf 6 uur. Fijne dag verder. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
2: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe dat je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
1: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
3: De activiteiten die er gebeuren passen we aan.

0: dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de gitten gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
1: Ook in de Brusselse gemeente Eiterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
2: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
1: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 18 Robbie.

0: Eric Carmen, de Amerikaanse singer-songwriter, wel, die overleed op 10 maart 2024 op 74-jarige leeftijd. In 1975 had hij een grote solo-hit met All By Myself en dat was een van de grootste ballads uit de popgeschiedenis. Hungry Eyes, het nummer die je net hoorde, is wereldberoemd geworden door de film Dirty Dancing. Een goeiemorgen, we zijn klaar. En de muziekdoos zit boordevol hits en classics. Tot 10 uur.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Deze zomer ontdek je in provinciaal domein Duinpannen in de Pannen een speels festival vol straattheatermuziek en West-Vlaamse lekkernijen. Ideaal voor iedereen die houdt van verwondering natuur en een vleugje zotterheid. Zaterdag 27 juni, Duinpannen in de Pannen van 14 tot 21.30 uur.

En dan het weerbericht volgens meteoarts.be. Vandaag dinsdag wordt het licht wisselvallig met afwisselend mooie opklaringen en wolkenvelden en mogelijk nog een bui. De maxima zit rond de 25 à 27 graden.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Candy Station en Hallelujah Anyway. En dit zijn Tony Orlando samen met Dan. Hier is Ty, A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Tot straks na 9 uur. Yeah,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat volgend jaar toch 9 strandbaars toe in plaats van 8. Eerder was beslist om het aantal te verminderen om meer ruimte, rust en uniformiteit op het strand te creëren. Van de huidige 13 baars zouden er dus 5 verdwijnen, maar er wordt nu 1 extra concessie verloot. Het landschapspark Zwinstreek heeft een nieuwe toeristische website gelanceerd en start tegelijk de campagne Smakelijke Zwinstreek, waarin lokale chefs, producenten en landbouwers streekproducten uit de grensregio centraal zetten. Het park wil zich zo sterker profileren als bestemming voor meerdaagse verblijven. Kunstenaar Her Zele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rille in Wouwmen bij Dixmuiden toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend

0: verwacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...

De Duitse groep Modern Talking die braken definitief door in 1984 met You're My Heart, You're My Soul. Daarna nog een paar aardige grote hits. You Can Win If You Want, Sherry Lady, Brother Louie en ook deze Atlantis Is Calling, waar we het tweede uur van de muziekdoos mee gestart zijn. Goedemorgen trouwens.

Ja, ja, het was een dikke hit hoor in Vlaanderen in de jaren 90. Noordkaap en Satelliet Suzy. En nu een duik naar beneden, naar 1974. Dit zijn de Long Tall Glasses van Leo Sayer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu.

Wat een duo, Aretha Franklin samen met George Michael. And I knew you were waiting for me. Zometeen Madhouse met hun versie van Like a Prayer. Maar eerst nog My Head and My Heart van Ava Max.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ze waren erg populair in de jaren 80, deze Dolly Dots uit Nederland. En je hoorde She's a Liar. En nu rustig aan met Julien Clerc en This Melody.

Rembrandt en I'll Be There For You. Wel, ik ben er morgen terug. Morgen is het alweer woensdag. Kijk eens aan, zo vlug gaat het allemaal. Ik wens je nog veel luistergenoten. Fijne dag en tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is intussen tijd 40,5 jaar geleden dat Level 42 het allereerste liedje uitbracht. En dat hebben ze vorig jaar gevierd met een Europese tournee. Level 42 en Lessons in Love. Ja, maar zo is elke dag een dag om een feestje te vieren. En dat doen we vandaag op onze manier met de leuke classics op de werkvloer en met nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Een hele fijne dinsdagmorgen.

Je hoorde het gisteren nog vertellen hier op de werkvloer. Op 13 november wordt er teruggeblikt naar de jaren 90 in de versie van 10 om te zien dan in de AFAS-dome in Antwerpen. Kaartjes daarvoor, die zijn ondertussen al beschikbaar. Ik zei dus, elke dag is een reden om een feestje te vieren. Vandaag hebben we dat feestje bij Zinedine Zidane. De bekende topvoetballer wordt vandaag 54 jaar. En ik heb mij laten vertellen dat hij binnenkort weer in beeld komt op het voetbalveld. Dat is uitkijken voor de fans uiteraard. Maar vandaag heeft hij tijd om te vieren voor zijn 54ste verjaardag. En wij zitten hier bij de classics en bij de verhalen. En straks om 10:30 trekken we naar Oudenburg.

0: Belle Perez gaat het leven weer in handen nemen na alles wat er is gebeurd de laatste maanden in haar familie. Ze komt op 14 juli naar Middelkerken, want dan geeft ze een mini-concert na de opnames van 10 om te zien op het Epernetplein in Middelkerken aan het casino. Bijna 100 Vlaamse hotels werden recentelijk nog getroffen door phishing via WhatsApp met valse reserveringen en valse betaalpagina's. Ook B&B's en logies in de provincie West-Vlaanderen ondervonden een aantal problemen. Daar gaan we straks over doorpraten om 10:15 in onze koffiecorner. En om 10:30 dan zitten we in Oudenburg bij het verhaal op de werkvloer. Het verhaal van Annabel en Chris.
1: Wow.

0: Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Ze kwam uit de 70s, Chicory Tip and the Son of My Father. Elk moment de muziek die je kent bij Melinda FM. En de verhalen, vandaag een verhaal op de werkvloer uit Oudenburg. Want eerder dit jaar lieten Annabel en Chris weten dat ze zouden stoppen met hun bekende dagbladhandel in Oudenburg, de kiosk. En ze gaan binnenkort een heel nieuw verhaal schrijven in Torhout. Want Annabel en Chris die ruilen hun krantwinkel voor een leven in de frituur. Hun schoonzoon Kenji, die gaat de krantwinkel in Oudenburg overnemen vanaf volgende week. Het gaat daar dus absoluut niet stilvallen. De kiosk in Oudenburg die blijft dus bestaan. En binnenkort staan Annabel en Chris in de frituur in Torhout. Allemaal heel veel succes!

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Het waren zomerse dagen sinds donderdag en dan spraken we zelfs over een hittegolf. En dat is dus puffen op de werkvloer. Leopold Noor, Evo en Selamour. Net daarvoor nog Inner Circle met de zomerhit Alalalalang. Volgende vrijdag dan beginnen in Roeselaar weer de badjes. Een vierdaags feest voor braderie. Voor iedereen die lekker wil keuvelen door de winkelstraten. Op zoek is naar een gezellige sfeer in de stad. En misschien kom je daar wel oude bekenden tegen. In het lijf, hè? Van vrijdag tot maandag de badjes in Roeselare. En dit is Luc Steno, zijn recente. Wat blijft er nog van over?

dinsdagmiddag bij Melinda FM. Straks weer lunchradio met Ron de Wit tussen 12 en 2. We hebben eerst nog een uurtje op de werkvloer. En uiteraard nog een bezoek aan de koffiecorner zometeen. We gaan het hebben over phishing met WhatsApp. Want bijna 100 Vlaamse hotels werden recentelijk getroffen. En nu de examens op het laatste lopen, zijn we geneigd om nog ergens last minute een B&B of hotel te boeken. Maar toch verstandig om waakzaam te zijn. Maar daar straks in de koffiecorner meer over. Dit is Tavares.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De beslissing om de Nacht van Vlaanderen in Torhout te annuleren was volgens het stadsbestuur de enige juiste. Het voorspelde onweer viel in Torhout mee, maar richtte elders wel schade aan. De organisatie die bekijkt nu hoe de geannuleerde editie verder wordt afgehandeld. De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rille in Wouwmen bij Diksmuiden toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen. Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. Het postkantoor van Wielsbeke is gesloten nadat het door een blikseminslag werd getroffen. In een deel van het gebouw is er waterinsijpeling en instortingsgevaar. Bpost onderzoekt of het kantoor in Wielsbeke op korte termijn opnieuw open kan. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

power shotten van Halen en Jump uit de 80s. Het is net zoals een energiereepje wat je neemt tijdens de pauze. En het gaat hem niet om de energie, maar ja, Wout van Aert gaat dus niet naar de Ronde van Frankrijk door zijn elleboogblessure. Dat is een hele andere reden. Dankjewel Jeroen om ons bij te praten over het nieuws van bij ons. Wij zitten weer op de werkvloer tot 12 uur.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Het verhaal van Ken en Barbie uit de 90's. Hier bij Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent. En een ander verhaal zometeen in de koffiecorner. Want er zijn heel wat hotels in Vlaanderen die de recentelijke weken getroffen zijn door phishing via WhatsApp. Ze kregen valse reserveringen en berichten van onbekende betaalpagina's. Het is er toch allemaal aan de hand, hè? Dit is muziek uit Vlaanderen in de koffiecorner. Goedemiddag.

0: fijne nacht.
1: Amaryllis Stemmerman bij Melinda FM dinsdag voormiddag. Hey, welkom in de koffiecorner. Kom binnen en zet u. We gaan het hebben over phishing met WhatsApp. Nu de examens op het laatste lopen, zijn we geneigd om nog ergens heel snel last minute een B&B of een hotel te boeken. Bijna 100 Vlaamse hotels werden de afgelopen weken getroffen door phishing via WhatsApp. Ze kregen valse reserveringen binnen en berichten van onbekende betaalpagina's. En daar ging toch ergens een belletje rinkelen. Als jij een boeking hebt gedaan de afgelopen weken, dan is het toch wel verstandig om waakzaam te zijn. De federale politie vraagt om ook al die verdachte berichten te melden via de website safeonweb.be. Wees voorzichtig en een hele fijne vakantie.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We kregen de afgelopen dagen regelmatig berichtjes binnen waar we uiteraard nog een reminder kregen om waakzaam te zijn. Ja, want we hebben puffdagen achter de rug, hè? En het is nog lang niet gedaan, zo blijkt. Want Jeroen heeft me net even de weerkaarten laten zien. De komende dagen, ja, toch nog altijd 22 tot 25 graden. Ook het komende weekend 24 tot 27 graden. En vandaag 24 in West-Vlaanderen. Ja, Ron, je gaat uw zwembroek moeten aandoen om de lunchradio tot een goed einde te brengen. Zometeen muziek uit 10 om te zien van 20 jaar geleden. De Fixkes, we hebben de Doobie Brothers. En ook dit is muziek uit Vlaanderen. Ja, kijk eens buiten. Laten we daar maar van genieten, hè. De Pop Gun en Oh, What a Beautiful Day.

0: Just like dynamite. Ja, dat zit ook een beetje in de zon, denk ik. Hè? Als we zo die temperaturen naar de komende dagen bekijken. De weerkaarten leggen we op tafel om 12 uur in het nieuws hier bij Melinda FM. Vandaag 23 juni, het is de verjaardag van de topvoetballer Zinedine Zidane. Hij viert vandaag zijn 54ste verjaardag. Hij werd 3 keer Champions League kampioen bij Real Madrid. 8 jaar geleden stopte hij als coach. En er is goed nieuws op komst, want hij staat op het punt om na het WK in Amerika Didier Deschamps op te volgen als bondscoach van het Franse nationale elftal. De Franse voetbalbond zou al een akkoord hebben met Zinedine Zidane. Maar laat hem vandaag eerst zijn verjaardag vieren. Hij wordt 54 jaar. Ja, die Zinedine Zidane, dat was eigenlijk toch wel een seksbom in die tijd, hè?
1: Oh, baby.
0: Zo'n man met charisma... En met zo'n kwaliteiten. En ook Tom Jones.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

al die mooie en grote hits van Barry White samen. Melinda FM, elk moment de muziek die je kent. This is our time and the band of gold. Het is bijna zijn tijd. Ron de Wit komt eraan zometeen tussen 12 en 2 met een nieuwe aflevering van Club de Wit, waar hij uiteraard de feiten van deze 23 juni nog even in de aandacht gaat zetten. En een van die feiten is de verjaardag van topvoetballer Zinedine Zidane. Hij wordt vandaag 54 jaar. Bijna 100 Vlaamse hotels werden de laatste dagen getroffen door phishing via WhatsApp. Ze kregen daar valse reserveringen binnen en valse betaalpagina's. Dus als je een boeking hebt gedaan in een B&B of in een logie in West-Vlaanderen de afgelopen dagen, even verstandig zijn en waakzaam blijven. En als je een verdacht berichtje ziet, dan meld je dat even op safeonweb.be. Ik dank je voor het luisteren. Heel graag tot morgen.

0: zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
1: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte. Maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
0: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen. En een groot deel daarvan meldt zich mogelijk aan bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van de Steden en Gemeenten.
2: Maar het is koffiedik kijken hoeveel er dat precies zullen zijn. Dat komt dan samen met de zomervakantie en uiteraard maakt dat het moeilijk. Wij raden mensen alleszins aan van als zij hun uitkering verliezen en denken dat ze recht hebben op een leefloon, om die vraag nu al te stellen en niet te wachten.
0: 1 op de 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich intussen al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken, hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM 12-2. Ron de Wit

0: En die andere dag is dinsdag vandaag. Jamie Lydell, een Britse zanger en een multi-instrumentalist, heeft maar liefst 5 studioalbums achter zijn naam staan. Zijn soulvolle album Multiply behoort tot zijn bekendste werk en daaruit deze vrolijke single hier, Another Day.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Merci Dirk voor de classics at work van daarnet en wij zijn alweer goed en wel vertrokken tot 2 uur. I like people.

Susanna Hoffs, de voormalige leadzangeres bij de succesvolle groep vanuit de jaren 80, de Bangles. Na een succesvolle periode besluit de zangeres solo te gaan. En dit keer komt uit haar eerste solo-LP, When You're a Boy. Een grote hit voor Susanna Hoffs, deze My Side of the Bed.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: België, bezongen door Dimmy. Nu de Flowerpot Man. Het geluid van de groep werd gekenmerkt door rijke driestemmige vocale harmonieën. Dat is duidelijk hoorbaar op deze Let's Go to San Francisco. Opgenomen destijds door sessiemuzikanten. En een hele grote hit in de herfst van 1967.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

Van een klassieker gesproken, Flowerpot Man was dat en let's go to San Francisco. Gisteravond kwam dit nieuws hier onze studio nog binnen, hier bij Melinda FM. Gash Patti is overleden. Geboren destijds als Patricia Porras in Parijs op 16 maart 1946 en gisteren dus overleden op 80-jarige leeftijd. Deze Franse zangeres, danseres en actrice. Gash Patti begon haar carrière met het dansen op 9-jarige leeftijd bij de Opéra National de Paris. Eén keer stond ze heel hoog in onze hitparade en dat was in 1987 tijdens de zomermaanden. Ze werd dus 80 jaar, deze Gash Patti. Hier te beluisteren met Etienne.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 23 juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in 1894. Het Internationaal Olympisch Comité wordt opgericht in de Sorbonne in Parijs op initiatief van baron Pierre de Coubertin. 1985, een bom aan boord van Air India vlucht 182 laat de Boeing 747 neerstorten voor de kust van Ierland, waarbij alle 329 inzittenden omkomen. 1994, president Nelson Mandela van Zuid-Afrika accepteert een verzoek van de Verenigde Naties om te bemiddelen tussen de strijdende partijen in Angola. 2015, Rwanda reageert woedend op de arrestatie in Londen van spionagebaas van het land, Karenzi Karak. De vertrouweling van president Paul Kagame werd op verzoek van Spanje gearresteerd op verdenking van genocide, misdaden tegen de mensheid en terrorisme. 2016, de Britten spreken zich in een referendum bij meerderheid van de stemmen 51,9% uit voor het beëindigen van het lidmaatschap van de Europese Unie. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 23 juni.

0: Net na de historische nieuwsfeiten van deze 23 juni waren dat nog eens Gordo en René Zonneveld op de radio en hun Loco Loco.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Blijf hangen hier bij Melinda FM, want zometeen gaan we airplayen. Eerst nog de Human League, het Britse trio en een van de toppers van het synthpop genre vanuit de jaren 80. De Human League heeft als grote hits Don't You Want Me, The Libanon, Human en deze Mirror Man. Trouwens, nog steeds treedt deze band op met twee dames rond frontman Philip

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtueel

Vanuit het Waasland en zingend van Sometimes, dat waren die van Hooverphonic. En nu, ja, het is een beetje dorstig weer. Ik stel voor dat we naar de bar gaan, naar Bar Song. Hier is Shaboozy.

0: Ja, absoluut. Het kan deugd doen. En als je nog zelf niet hoeft te betalen, dan is dat een extra voordeel, nietwaar? Shaboozy en een bar song. En deze klassieker hier in onze eigen moedertaal brengt ons bij het nieuws van 1 uur. Hier is nog Leopold 3. Tot zometeen voor deel 2 van Club de Wit.
1: Klassieker in je eigen moedertaal. Dit.

0: maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen. Telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
1: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van 16.000 euro met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar vierde deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Het is nu al ook 24 jaar geleden dat ze de mosterd ging halen bij een oude hit vanuit de jaren 90 van Mylène Farmer. Deze Belgische Vlaamse zangeres Kate Ryan, net na het nieuws van 1 uur, Désenchanté.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Met nu de nieuwe To Fabiola samen met Niels van Zaand. Hier is Everywhere I Go.

Rosala en Are You Ready to Fly? Misschien wel een vlucht boeken naar Amerika, naar Canada of naar Mexico. Want daar vindt op dit moment het WK voetbal plaats. Vandaag zijn dit keer de wedstrijden. Om 19 uur is er Portugal tegen Oezbekistan. Om 22 uur is er Engeland tegen Ghana. En vannacht om 1 uur is er Panama tegen Kroatië. En de laatste wedstrijd wordt vannacht gevoetbald om 4 uur. Dat is Colombia tegen Congo.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Ik wens mezelf.
1: Al dus nog Camille, en nu dat je weg bent. In het najaar van 1971 brengt deze T-Set een nieuw album uit, The Morning of My Days. Hierop staat dit bekende nummer, She Likes Weeds, waarvan wordt beweerd dat het nummer gaat over drugs.
2: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: De Parisien David Guetta samen met de Britse Sia. Dat was Beautiful People op deze 23 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En ook vandaag zijn het er amper drie. Jason Mraz is er een van de Amerikaanse singer-songwriter. Wordt er 49. Marco, de Duitse dance producer, wordt er 56. En jawel, dit is de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. De zangeres uit Wales, Duffy, wordt er vandaag 42. Yeah.

0: deze vandaag jarige Duffy, vandaag 42 jaar, is een Britse zangeres en actrice die in 2008 doorbreekt met haar LP Rock Fairy. En de daarvan afkomstige nummer 1 hit deze Mercy. Samen met onder meer Amy Winehouse, Joss Stone en Adele maakten ze deel uit van een nieuwe lichting Britse soulzangeressen uit de Zeros.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club De Wit.
0: Nu met deze mannen hier die komende zomer te zien zijn op Rock Werchter. Ik heb het over The Cure en Boys Don't Cry.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

David van Dijk. Ik kan het niet geloven, maar toch is het zo vanaf volgende maand. En dat de volledige zomervakantie lang tijdens de uren van Club De Wit krijg je op dit moment van de dag. Dus je ziet het zo rond 1:15 een dikke zomerhit te beluisteren. Dus elke werkdag tijdens de uren van Club De Wit op dit tijdstip een dikke zomerhit vanaf volgende maand in de maanden juli en augustus.

De mannen van OneRep Public en I Ain't Worried voor goede platen. Daarvoor hoef je je geen zorgen te maken. Ook zometeen komen die eraan. Met Stef Tielemans in Matinee, want dit was alweer Club de Wit voor vandaag. Die we afsluiten met Agos des Garçons. En Agos des Garçons, een dikke zomerhit vanuit de jaren 80. Dus je weet het, vanaf volgende maand rond dit tijdstip. Dikke zomerhits hier bij Melinda FM tijdens de uren van Club de Wit. Maak er nog een fijne muzikale dag van. En heel graag tot morgen alweer.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.

0: sportcentrum De Rille in Wouwmen bij Dijksmuiden toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat volgend jaar toch 9 strandbaars toe in plaats van 8. Eerder was beslist om het aantal te verminderen om meer ruimte, rust en uniformiteit op het strand te creëren. Van de huidige 13 bars zouden er dus 5 verdwijnen, maar er wordt nu 1 extra concessie verloot. Kunstenaar Herre Zeele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. In de gemeente De Haan is brand uitgebroken in de watersportclub De Windhaan. De brandschade bleef gelukkig beperkt, maar rook en bluswater veroorzaakten wel aanzienlijke schade, waardoor de werking van de club voorlopig stil ligt.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
1: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Ja, je moet weten, het is nog langer dan die 4 minuten. Want dat gaan we u niet aandoen. Nee, zeker en vast niet. Grote rapper heet uit 1980 van de Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight. Goedemiddag iedereen. Van harte welkom op deze bloedhete dinsdagmiddag. Ja, ik heb een paar ijsklontjes in een glas gedaan. Ik heb iced tea bij mij. En in de diepvriezer wat verderop liggen lekkere ijsjes.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

0: Lekker bij elkaar, Mr. Big and to be with you. We beleven de langste dagen van het jaar. Het blijft in België tot na 22 uur licht. Ideaal voor een avondwandeling, een barbecue. Of gewoon nog even uitstellen dat je het gras moet afrijden. Maar met de huidige temperaturen zou ik gewoon relaxed liggen in een zeteltje of zo.
1: Zomer! Matinee.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Moody was dat en Right Person, Wrong Time bij Melinda FM. Het is de radio voor de Midden- en de Westkust op FM. En natuurlijk ook op DAB+. Daar zijn we in de gehele regio of provincie West-Vlaanderen te beluisteren. Maar ook natuurlijk via onze website en via onze app.

0: ben je niets verschuldigd, zelfs geen euro of 20 eurocent, gewoon niks. I owe you nothing, dat was Brass uit 1988. We beleven de warmste dagen van het jaar en wat hoort daar dan bij?
1: De cocktailplaat.
2: Melinda FM.
0: Lekker fris, alhoewel, blijf gewoon rustig liggen of zitten en luister naar Billy Idol, Hot in the City.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Lucas en Steve en Oaks en James en Love Old Home. Ik heb ondertussen al mijn eerste ijsje binnen en ik ga zo meteen nog een tweede nemen hoor.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1973 met The Tramps, bekend van Disco Inferno, met deze funky dance vloervuller uit die tijd, Love Epidemic. Het is een heerlijke mix van soul, groove en Philadelphia sound, nog voor een echte disco doorbraak. In de Amerikaanse R&B hitlijsten haalde de single toen de top 40 en enkele jaren later werd hij opnieuw populair in de discoclubs. Het is een echte voorloper van wat later de discocoorts zou worden. Hier zijn ze, pure old school energie, The Tramps.
1: Het muzikale

Nederlandstalige muziek bij Melinda FM. We geven ze graag een duwtje. Sonnies Inc. en altijd jij. Zometeen de rotonde met Luc de Lee. Hij gaat ook de warmte trotseren hier in de studio. Maar ik heb de airco lekker cool gezet, Luc. Geen probleem hoor. Ik zal alvast je pet opzetten. Jawel. Ja, heb ik de indruk dat we nu een beetje te veel aan het zagen zijn over het weer. Ja, het is nu eenmaal zomer, maar je weet het, hè. We wonen in België. Het is ofwel zwart of wit. Het is ofwel veel regen, veel wind en koud, oftewel te hoge temperaturen. Laten we gewoon de dag nemen zoals hij komt. Dat is natuurlijk het beste. En genieten natuurlijk van de zomer. Morgen zijn we terug. Doen we het opnieuw tussen 2 en 3 voor zomermatinee. Ik laat je in de handen van Miley Cyrus. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Bruce Springsteen en Born in the USA. We hebben deze morgen even wat afkoeling gehad, maar het wordt zweten deze week. Maar u hoort ons uiteraard niet klagen. Als het zomer is, dan moet het ook zomeren. Dankjewel Stef en het matinee team. Wij zijn er met de rotonde op dinsdag. Welkom.

Genesis en Jesus, He Knows Me. En het kwam al ter sprake. Warme temperaturen betekent afkoeling zoeken voor de meeste mensen. Door in de schaduw te gaan zitten bijvoorbeeld, maar u kunt ook uw handen en nek regelmatig nat maken. Niet te veel kledij uitdoen, niet op zanderige grond gaan liggen, maar in een hangmat, als die tenminste beschikbaar is, en regelmatig een siesta doen. Al zullen de bazen van de werkende mens dit niet zo graag horen. Blijf natuurlijk nog over de airco, al kan dit dan weer een probleem zijn voor uw energiefactuur.

Ik, jij, hij of zij, het maakt allemaal niet veel uit als het maar van Clouseau komt met een nummer uit 1999. Op zaterdag 4 juli is iedereen welkom op het Vuurtorenplein in Blankenbergen voor de jaarlijkse zeezegening. Van 15 tot 17 uur staat deze mooie maritieme traditie centraal. Ook de Skutte is prominent aanwezig met de historische vissersvaartuigen B1 Sint-Pieter en de B72 Jacqueline Denise. Kom genieten van de sfeer, erfgoed en verbondenheid met de zee.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
4: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
5: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.

En meteen een mooi gebaar van Miles Smith, I Will Wait For You. En er komt allicht weer nieuw werk aan van Adele. Al kondigde ze in 2024 een lange pauze aan, toch is ze volgens betrouwbare bronnen aan het werken aan nieuwe muziek. Ze is daarvoor afgezakt naar haar thuishaven Londen, waar ze regelmatig de studio induikt. Het zou volgens de fans goed zijn dat ze weer naar Londen verhuist. Daar schatten de fans haar kansen op nog meer succes hoger in. Nu flirt ze te veel met het Hollywood-gehalte, volgens haar aangang. Dit is Joe Jackson. Is she really going out with him?

Ambiance gegarandeerd in de studio als we muziek laten horen van de Les Humphrey Singles en Mama Lou. Noteer het alvast in je agenda. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september keert Festival terug naar het Kardijnplein in Oostende. Je geniet er 2 dagen lang van sfeervolle live muziek, een gezellige festivalsfeer en heerlijke visgerechten voor jong en oud. Kom proeven en beleven en genieten met vrienden en familie in het hartje van Oostende. Festival op 5 en 6 september.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

Een nummer die zich gradert binnen de elektronische muziek uit de jaren 90. Meer bepaald uit 1994 was dit C.B. Milton en It's a Loving Thing. Dit najaar krijgen we een nieuw seizoen van Nonkels te zien op Play & Streams. Maar het minder goede nieuws is dat het meteen ook het laatste zal zijn. De makers willen daarmee op een hoogtepunt stoppen. Vorig jaar haalden ze nog met Nonkels op Play 1,1 miljoen kijkers en op streams werden ze de meest bekeken serie van het jaar. We zullen het missen, maar we moeten toch ons neerleggen bij de beslissing van de makers.

De Dr. Buzzards Original Savannah Band. Een heel mondje vol met Chachi La Femme. We gaan eruit voor vandaag. Dankjewel voor de luistervriendelijkheid. Veel plezier met de collega's. En morgen, dan hebben wij een nieuwe afspraak. Vandaag gaan we eruit met Damiano David en Born With A Broken Heart. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het landschapspark Zwinstreek heeft een nieuwe toeristische website gelanceerd en start tegelijk de campagne Smakelijke Zwinstreek, waarin lokale chefs, producenten en landbouwers streekproducten uit de grensregio centraal zetten. Het park wil zich zo sterker profileren als bestemming voor meerdaagse verblijven. Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. Kunstenaar Her Zeele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rille in Wouwmen bij Diksmuide toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat volgend jaar toch 9 strandbaars toe in plaats van 8. Eerder was beslist om het aantal te verminderen om meer ruimte, rust en uniformiteit op het strand te creëren. Van de huidige 13 baars zouden er dus 5 verdwijnen, maar er wordt nu 1 extra concessie verloot.

0: Gelukkige zebris.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...
2: Imojo, Imojo, Imojo.
3: Melinda FM, 45, Jan Snel.

Dankjewel Luc de Lee voor jouw rotonde. Hij is vandaag onze barmhartige Samaritaan. Heeft ons dus met andere woorden van een drankje voorzien. En ook dank aan onze man van het regionale.

0: Het is een nummer uit 1998 van Boyzone, No Matter What. Vanmorgen was het nog nat hier bij ons aan de kust. Ik heb begrepen dat het in het binnenland wel droog gebleven is.
1: Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt weg waar je van houdt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste

Gigi Perez met The Sailor Song. We zoeken elke dag weer naar goed nieuws. En ook vandaag hebben we een berichtje gevonden. Ook dieren van Zoo Antwerpen genieten van ijsjes tijdens hittegolf, van een fruitcocktail tot bevroren runderfilet. Niet alleen wij houden van een ijsje met dit warme weer, maar ook de dieren van de zoo smullen graag mee. Ze kregen vandaag ijsjes voorgeschoteld van een soort die wij wellicht zouden laten staan. Het is alvast een ontspannend en verkoelend beeld. De sneeuwluipaarden, die kregen dan weer een andere behandeling. En die zullen dat wel gewend zijn. Koud weer, maar niet dat warme weer van de laatste dagen. Doet me trouwens denken, nu heb ik weer zin in een ijsje. ABBA, Under Attack.

Cat Stevens met Ben Applegas. En Ben Applegas was een soort drug waar Cat Stevens blijkbaar in die tijd wel mee vertrouwd was. En die tijd, dat was 1976. Straks gaan we ook eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende dagen. Maar u zal het al wel gehoord hebben. Het wordt zwoel en zeer heet.

Heaven met I Run. Het is er helemaal het weer niet voor vandaag. Temperaturen tot 28 graden. De laatste dagen zijn we een beetje gespaard gebleven hier bij ons aan de kust. Maar de komende dagen, dat wordt zweten. Morgen 31 graden, als ook donderdag. Vrijdag ook 31. Zon, af en toe wat wolkjes. Zaterdag en zondag wordt het ietsjes koeler. 25 graden op zaterdag, 23 graden op zondag. Maandag 21 graden en zowaar dinsdag, volgende week dinsdag, zou het gaan regenen. Maar dat wachten we nog even af.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top-dj Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Axel Bauer met Cargo, deze dagen hoog bezoek in ons Belgenlandje. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako begingen vandaag aan hun officieel staatsbezoek. Na een ontmoeting met de koning, de premier en het parlement trekt het gezelschap morgen

Vadim, mijn eigen leven. Meteen het einde van deze dinsdagse aflevering van De Spits. Probeer het hoofd koel te houden, ondanks deze extreme hitte. En dan zien we elkaar morgen weer om een uur of vier.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
1: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
3: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streken rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
1: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het koninklijk

0: meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM, 5-6, Jaak van Bellegem.

0: Toch wel een van die betere zomergidsen uit de zomer van 1983. Shaken Stevens en Bonnie Tyler, twee grootheden in de muziekwereld. It's a rocking good way.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

enkel en alleen de beste zomergids hoor je elke dag bij Melinda FM. Dat was Marissa Turner, Don't Need to Know Your Name. Zometeen Sophie Ellis-Baxter, maar eerst Meteor. Soms

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Dat zijn nu eenmaal van die platen waarmee je ongetwijfeld niet kan blijven stilzitten. Het verhaal van Patrick Cully en Sylvester met Do You Wanna Funk. 26 minuten over 5 op dinsdagmiddag bij Melinda FM.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: We geloven zeer sterk in de nieuwe plaat van Nick Bernaert. Dit is Wild.

Hij blijft goed dan ook nog altijd de koning van het Nederlands talige lied. En we zijn er zo trots op. Deze Wiltura en Boven de Wolken. Zometeen Take That en die Turbulentie Show.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Het komt door de hitte, waardoor veel mensen 's avonds hun airco aanzetten. Net op het moment dat er geen of veel minder zonne-energie wordt opgewekt en er staat ook weinig wind. Slecht nieuws dus voor onze windmolens. De hoge stroomprijzen zullen wellicht ook de komende dagen nog aanhouden. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel aangepast worden, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, dan kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van 90 euro. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot 500 euro. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
1: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SDWorks. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan 1 week. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
1: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de 2e ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de 2e ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan 1 uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
4: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
5: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel T-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperatuur, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabee die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu alles mag proeven van het grote werk.
2: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
1: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.